Jesus Christus wie aarig behandeld. Jesus Christus moest lijden. Jesus Christus starf voor onze zinden. Hij stond op dat du en ik kunnen vergeefd zijn, vrij zijn, een dag eeuwig leven gaan met hem in hemel. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Hebner, ik zie dankbaar dat u vandaag harkendest. Vandaar het tweede poort van Jezus voor de rechter, de Römische rechter Pilatus. En wie wil zijn waar Jezus wordt aanrecht behandeld, de meerheid zendt jen aan, en daarna heeft hij vrede. Daarna wist hij ons dat in deze omstanden God heeft kracht. Lieve vriend, krijg zo is dat in ons leven. Wanneer we aanrecht behandeld worden, God heeft kracht, wie kan vrede hebben, wanneer ook mensen jen aan zijn, wanneer ook dingen aanrecht doen. En vlech, krijgt es dat hier wie met Jezus van dingen aanrecht doen, God heeft daarna in plan. Waar allemaal die harkendijs, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland, dankzij. God de zegen voor die. Ik wens dat wanneer die zo'n tijd daar is, die was aanrecht behandeld, die meerheid is jij die kunst naar God kicken, die kunst vrede hebben, en die kunst werkelijk zijn, God heeft in plan door dit. Mijn wens en gebed voor die van deel is, door God zijn woord, wat je moet krijgen in die schwere tijd, dat God is met die.